0: see the scars that I might leave.
1: Meer zijn tutte, wanneer zijn ze? SRF Heroes, live, middag.